naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.

Welcome to Desire Radio with Joel Corey.

0: Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. Twee zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molenwijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
1: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
4: When you close your eyes, the adventure begins.
3: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.

0: Thanks for tuning into the Vonic Sessions. Have a wonderful time. Till next time, yours, Paul van Dijk.
1: Wilt u er fris en natuurlijk uitzien? Kies dan voor Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. De kliniek in de Noordkop voor botox, fillers en skinboosters. Onze ervaren en gecertificeerde specialisten helpen u graag aan een resultaat dat past bij uw wensen. Een intakegesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Ook voor afslanktrajecten met injecties en luxe huidverzorging bent u bij ons aan het juiste adres. Maak vandaag nog een afspraak in een van onze locaties bij u in de buurt via cmnh.nl. Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. Natuurlijk mooi.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly...

0: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.

right.

0: like knives.
1: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molendijk, DJ Jurgen, Dennis van de Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
2: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

out there.

0: u er fris en natuurlijk uitzien? Kies dan voor Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. De kliniek in de Noordkop voor botox, fillers en skinboosters. Onze ervaren en gecertificeerde specialisten helpen u graag aan een resultaat dat past bij uw wensen. Een intakegesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Ook voor afslanktrajecten met injecties en luxe huidverzorging bent u bij ons aan het juiste adres. Maak vandaag nog een afspraak in een van onze locaties bij u in de buurt via cmnh.nl. Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. Natuurlijk mooi.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Hey, daar heb je Barry Brandt weer. Barry Brandt hier. Barry in de middag. Iedere werkdag rijd ik met je mee naar huis. Tussen 3 en 6. Ja, en ik rijd alleen mee naar huis. Hè. Ik kom niet bij je thuis schoonmaken, dat niet. Hè. Met een glimlach door je middag. Richting het eind van je werkdag. Of misschien wel het begin van je werkdag. Barry in de middag. 3 tot 6. Maandag tot vrijdag. Hot Dance Radio.
6: Turn up the heat.

0: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
3: Purple Disco.
4: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
5: Turn up the heat

Eater and John Williams.

0: vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. Twee zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molendijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
1: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: What's up, everyone? This is Fede Legrand. Check out my show Dark Light Sessions every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
4: Turn up the heat.

0: mij op een druilige zondagochtend een bioscoopje pakken. Is nu geen sprake van, hoor. Nee, het wordt best lekker weer vandaag. Maar we gaan de herfst weer in. Dus ideeën voor de toekomst wellicht. Je hoorde Benny Benassi met Cinema. En daarvoor Calvin Harris blijft toch een van de meest succesvolle dance producers ooit. Satisfy klinkt precies zoals een perfecte zondagochtend moet voelen. Lekker ontspannen wakker worden. Verse koffie erbij. En natuurlijk Hot Dance Radio op de achtergrond. Ja, en dit is de laatste zondagochtend reset. Want vanaf volgende week gaan we verhuizen naar de zaterdag en zondagmiddag. Maar de Hits with a Beat zullen hetzelfde blijven klinken. Zoals altijd op Hot Dance Radio. En over Hits with a Beat gesproken. Straks hoor je Lost Frequencies met Don't Leave Me Now. En die Belgische Felix de Laat is al jaren een vaste favoriet op festivals. En zijn tracks zijn ideaal voor een relaxte brunch. Voordat de nieuwe werkweek begint. Maar ja, eerst Oliver Heldens, Kreider en The Young Punks met A-E-I-O-U. Ja, dat is een titel die bijna klinkt als de letters die je probeert uit te spreken voor je je eerste hete kop koffie drinkt op de zondagochtend. We gaan even de tafel checken.
1: Pancakes.
0: Ja, ik zie ze.
1: Yoghurt.
0: Ook.
1: En een reset.
0: Heel mooi.
2: It's your hot weekend reset with Mark Simons
1: on Hot Dance Radio.

Lost Frequencies brak wereldwijd door met zijn unieke mix van Tropical House en Feel Good Vibes. En Don't Leave Me Now was perfect bij het laatste beetje weekendgevoel dat je nog even over wil houden. Zo hoor je Anima en Ellie Goulding met Hypnotized. En Anima behoort momenteel tot de meest besproken namen in de elektronische muziek. Dankzij zijn spectaculaire audiovisuele shows. Maar eerst geven Prosper en Clonie het start zijn met Free Your Mind. Ja, precies wat je nodig hebt voordat de maandag weer op

0: grote angst om gehypnotiseerd te worden is dat ik me vreemd ga gedragen. Vandaar deze combinatie. Hypnotize van Anima en Ellie Goulding. En daarvoor Martin Garrix met Matt. We gaan boodschappen doen en daarna reizen we door naar Parijs. Dat doen we samen met de Chainsmokers.
1: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molenwijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up the

van de Chainsmokers. Heeft inmiddels miljarden streams verzameld. Ook een perfect nummer om even weg te dromen naar een zonnige zondagmiddag. Ergens op een Frans terras. Heerlijk, ja. Ik ga met je mee hoor. Straks hoor je Alan Walker met All Falls Down. Ja, die Walker staat bekend om zijn mysterieuze stijl en herkenbare hoodie look. Die wereldwijd iconisch is geworden. Maar eerst Swedish House Mafia en Licky Lee met Happiness is So Sad. Ja, een titel die bewijst dat dancemuziek soms net zo emotioneel kan zijn als een goede zondagavondfilm.

Walker begon ooit als slaapkamerproducer en groeide uit tot een wereldster. En All Falls Down blijft een publieksfavoriet voor lange autoritten in het weekend. Dit is Hot Dance Radio. Straks hoor je Netsky en Hybrid Minds. En Netsky blijft een van de grootste Belgische...

0: Ates Radio.
1: Wilt u er fris en natuurlijk uitzien? Kies dan voor Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. De kliniek in de Noordkop voor botox, fillers en skinboosters. Onze ervaren en gecertificeerde specialisten helpen u graag aan een resultaat dat past bij uw wensen. Een intakegesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Ook voor afslanktrajecten met injecties en luxe huidverzorging bent u bij ons aan het juiste adres. Maak vandaag nog een afspraak in een van onze locaties bij u in de buurt via cmnh.nl. Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. Natuurlijk mooi.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
7: Hot Dance Radio app.
6: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

Vegas en Like Mike. Ze behoren nog steeds tot de populairste festival acts ter wereld. Ja, Say My Name, ja, dat voelt een beetje als een perfecte soundtrack voor herinneringen aan een geweldige zaterdagavond. Ik ben zo benieuwd hoe het bij jou was gisteravond. Als je het wilt delen met ons, stuur even een berichtje richting de Hot Dance Radio app. En dan komt het helemaal goed. Ja, goedemorgen. Ben je net wakker? We zijn al een uurtje bezig hoor. We zijn er tot 12 uur om jou deze ochtend door te helpen. Straks hoor je Afrojack met Never Forget You. En die Nederlandse superster blijft internationaal een van onze grootste dance-exportproducten. Maar eerst hebben we Purple Disco Machine met Dopamine. Ja, die titel die klinkt precies als dat fijne gevoel wanneer je uitslaapt, bruncht

samen met de grootste artiesten ter wereld. En blijft een vaste naam op internationale festivals. Never Forget van Afrojack. Ja, het is er eentje die nog altijd blijft hangen. Zometeen hoor je Rehab met Believe Shooting Stars. En Rehab blijft wereldwijd scoren en vertegenwoordigt Nederland op de grootste dancepodia. Maar eerst naar België. Lost Frequencies met Live It All. De perfecte titel voor iedereen die elk moment van het weekend maximaal wil benutten.

0: dan heb je in ieder geval één die in je gelooft. Rehab met Believe en daarvoor Edge of Desire van Jonas Blue. Goedemorgen, Hot Dance Radio. Stel, je bent een DJ en er wordt gevraagd... kan je even een track maken met Sleepy John? Wow, dat lijkt me best ingewikkeld. Maar wat het resultaat is, hoor je zo meteen.
1: Klaar om te leren motorrijden? Specht Mototraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden... met KNMV-gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles... in de regio Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

zei al, komt niet goed, hè? Nee. Sleepy Tom, nergens te bekennen. Diplo, hoorde je, blijft een van de meest veelzijdige producers in de dancewereld. En Be Right There klinkt als de soundtrack van vrienden die nog één keer afspreken voordat die werkweek begint. Oldens Radio, goedemorgen. Je Hot Weekend Reset is aan de gang. Straks hoor je Jessie met My People. De eerste zangeres die groeit heel snel uit tot een vaste waarde binnen de moderne house scene. Maar eerst hebben we Sam Veld met Into the Stars. En die Nederlandse DJ die staat natuurlijk bekend om zijn zonnige sound die perfect past bij een ontspannen zondag. It's

Be My People. De voor Martin Garrix en John Martin met Won't Let You Go. Goedemorgen, 11:15 is het alweer. Zondagochtend, ja, op weg naar de middag. Met zometeen Ovenbach. We hebben ook Strive voor je klaarstaan. Maar eerst Medusa en Hozier. Dit is Tell It To My.

0: This.
1: These are next.
2: I'll tell you.
3: I'm chasing paradise with you.
1: Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
4: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
5: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
6: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
7: Isabel Weasel. En je hoort ons iedere zaterdagavond. In de Koekoesnest om 9 uur. Op Dance Radio.
0: Turn up the heat. Turn

het even opgezocht hoor. Ik denk stel bejaarden die een track hebben gemaakt. De Bingo Players. Maar niets is minder waar. Het zijn gewoon jonge gasten. Hartstikke leuk. En ik vind de titel van het nummer ook heel toepasselijk. Ik heb wel eens op zo'n bingoavond gezeten. 10 van die kaarten voor me gehad. 0 prijzen. Dan moet ik ook zeggen, die prijzen waren ook nou niet echt hetgene waar je voor ging. Maar oké, ik won niks. Ja, dan staat het huilen nader dan het lachen natuurlijk. Goedemorgen. Hot Dance Radio, je Hot Weekend Reset. Laatste uur van deze ochtend op weg naar de middag. Straks hoor je Purple Disco Machine met Hypnotized. En zijn retro disco sound blijft wereldwijd populair. En zorgt altijd voor een glimlach. Eerst Kygo en One Republic met Chasing Paradise. Dat klinkt als een perfecte beschrijving van een zonnig weekend waar je eigenlijk nog helemaal niet uit.

na hit afleveren. En Hypnotized is zo'n nummer dat zelfs tijdens een rustige zondagmiddag de sfeer er goed in houdt. En die sfeer houden we graag met je vast. Doen we met Alesso en I Like It. Want de Zweedse producer behoort al jaren tot de absolute wereldtop binnen de dance. Maar eerst Magnetic van de Bauza. Ideaal voor iedereen die nog even aangetrokken wordt door de laatste uren van...

0: Awake Tonight. Goedemorgen, dit is Hot Dance Radio. Ben je ambitieus? Streef je wel eens naar meer? Heb je ambitie? Jezelf naar een hoger niveau tillen? Heb je veerkracht misschien om tegenslagen tegen te gaan? Ja, stijgen is iets wat ons allemaal bezighoudt. Er is ook een nummer over gemaakt door Jonas Blue en Jack & Jack. Je hoort zometeen Rise.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

wereldwijd door met zijn frisse, zonnige producties. En hij is natuurlijk Jonas Blue. Rise is precies het soort nummer dat je energie geeft voor een nieuwe werkweek. Goedemorgen, dit is Hot Dance Radio. Zometeen hoor je Robin Schulz met All We Got. De Duitse hitmaker blijft een van de meest gestreamde danceartiesten van Europa. Maar eerst Topic en Becky G met Sorry Papi. Dat is een track die klinkt alsof je weekend nog een laatste feestje probeert mee te pakken hier op Hot Dance Radio. Alvast sorry daarvoor. Sorry.

Robin Schulz heeft inmiddels tientallen internationale hits op zijn naam staan. En dit was All We Got. Een mooie reminder om volop te genieten van elk weekendmoment. Dit is Hot Dance Radio. Om 4 uur vanmiddag Peter Teunissen met Hits with the Beat. Maar straks om 12 uur beginnen we met The Beat Support. Maar we hebben nog wat Hits with the Beat voor je klaarstaan in dit uur. Wat dacht je van Clapton en Hannibal Lynn met Black and Gold? Een titel die bijna klinkt als de perfecte kleurcombinatie voor een luxe zondagse brunch. Mocht die voor je klaarstaan, eet smakelijk. En ik spreek je graag volgende week zaterdag om 2 uur in de nieuwe programmering.

0: with a beat.
1: Athens Radio.
2: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molenwijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
3: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: Wat is jouw ideale zondagochtend? Verse koffie en warme croissants? Dan sluit ik me graag bij jou aan. Want terwijl het buiten nog rustig is, klinken binnen de vertrouwde hits with a beat. En terwijl jij aan het genieten bent, zorg ik ondertussen voor een hot weekend reset. Want die heb je verdiend. Ik ben Mark Simons en je hoort me iedere zondagochtend van 9 tot 12 op Hot Dance Radio. Tot zondag.
6: Starting September 7th, Hot Dance is all new. Wake up with Bert. Barry gets you home. And every Sunday morning at 8, Jeroen van Inkels, Dreamscape.
7: Shake my ass, I'm stopping
6: it. The new Hot

0: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Hot Dance Radio.
1: Wilt u er fris en natuurlijk uitzien? Kies dan voor Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. De kliniek in de Noordkop voor botox, fillers en skinboosters. Onze ervaren en gecertificeerde specialisten helpen u graag aan een resultaat dat past bij uw wensen. Een intakegesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Ook voor afslanktrajecten met injecties en luxe huidverzorging bent u bij ons aan het juiste adres. Maak vandaag nog een afspraak in een van onze locaties bij u in de buurt via cmnh.nl. Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. Natuurlijk mooi.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Purple Disco.
7: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
8: Starting September 7th, Hot Dance is all new. Wake up with Bert. Barry gets you home.
9: Let's make some noise!
8: And every night, Ralph.
10: Shake my ass, I'm stopping
8: now. The new Hot Dance.
11: Turn up the heat. Turn up the beat.

0: Wilt u er fris en natuurlijk uitzien? Kies dan voor Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. De kliniek in de Noordkop voor botox, fillers en skinboosters. Onze ervaren en gecertificeerde specialisten helpen u graag aan een resultaat dat past bij uw wensen. Een intakegesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Ook voor afslanktrajecten met injecties en luxe huidverzorging bent u bij ons aan het juiste adres. Maak vandaag nog een afspraak in een van onze locaties bij u in de buurt via cmnh.nl. Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. Natuurlijk mooi.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
3: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
4: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
5: Heb je Barry Brandt weer? Barry Brandt hier. Barry in de middag. Iedere werkdag rijd ik met je mee naar huis tussen 3 en 6. Ja, en ik rijd alleen mee naar huis. Hè. Ik kom niet bij je thuis schoonmaken, dat niet. Hè. Met een glimlach door je middag richting het eind van je werkdag. Of misschien wel het begin van je werkdag. Barry.

0: klaar om te leren motorrijden? Specht Mototraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Heerhugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: dance with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molenwijk, DJ Jurgen, Dennis van der G.

0: feest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com. Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: The Beat. ATS Radio.
1: Wilt u er fris en natuurlijk uitzien? Kies dan voor Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. De kliniek in de Noordkop voor botox, fillers en skinboosters. Onze ervaren en gecertificeerde specialisten helpen u graag aan een resultaat dat past bij uw wensen. Een intakegesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Ook voor afslanktrajecten met injecties en luxe huidverzorging bent u bij ons aan het juiste adres. Maak vandaag nog een afspraak in een van onze locaties bij u in de buurt via cmnh.nl. Cosmetisch Maatschap Noord-Holland.

0: Natuurlijk mooi.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap.

0: route naar IT-succes.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

Oh, het is al de tweede keer deze eeuw dat Milky met Just The Way You Are aan de gang kon. Maar dan met de versie van Mallgrap. On Dance Radio, de hits with a beat, die hoor je hier zometeen. Groot, groter, grootst. Frankie Rizzardo heb ik het over. Feel na Swedish House Mafia.

0: Afrojack en Spree Wilson bij Hot Dance Radio, de hits with a beat. En wat denk je? Wat zou beter helpen tegen hoofdpijn? Een kater of misschien ergens anders hoofdpijn van hebben, dat kan natuurlijk. Een goede danceplaat of een paracetamol? Straks meer.
1: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Yes, bij Hot Dance Radio met Crystallized. Ik zei het net al, hè. Wat helpt goed tegen een pijn? Hoofdpijn bijvoorbeeld. Nou, zou dat een danceplaat kunnen zijn? Of misschien een paracetamol. Nou, die paracetamol is misschien wel een enkoppertje. Helpt natuurlijk. Maar weet je wat ook helpt? Gewoon muziek. Luisteren naar muziek kan helpen tegen pijn. Wat voor pijn dan ook. Alleen zit er één addertje onder het gras. Het moet wel muziek zijn die je zelf uitkiest. Dus zolang jij kiest voor de hits with a beat, hier bij Hot Dance Radio, komt het goed met de pijn.

Ben, Paul Kalkbrenner, zeggen samen met Stromae, que ce soit clair bij Hot Dance Radio. Het staartje van je weekend, hè. Nog even lekker genieten van die zondag voordat het weer maandag is. Maar morgen kun je je ritme laten bepalen. Morgenochtend door Bert Wolters samen met Kelly Jane Fink in de ochtend hier vanaf 8 uur bij Hot Dance Radio.

0: Ates Radio.
1: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
2: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
3: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
4: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app. Starting September 7th, Hot Dance is all new. Wake up with Bert. Barry gets you home. Every day at 6, the 6 hottest dance hits. Chosen by you. Shake my ass, I'm stopping it. The new Hot Dance.
5: Turn up the heat.

Malef en Edge of Desire bij Hot Dance Radio. De hits with the beat, die hoor je hier. Ik ben Peter Teunissen. En ik dans met je mee, zo in het staartje van je weekend. Nog even genieten van die zondagmiddag. Hè. Eventjes onderuit, eventjes nagenieten van alle leuke dingen en alle activiteiten die je hebt gedaan. En daar hoort dan ook eventjes een lekker lijstje van hits with the beat bij. Zoals die van Disclosure. Bakermat en Rani, maar eerst James Hype en Serotonin.

Last Frequencies en Zonderling, Love to Go bij Hot Dance Radio. De hits with the beat, die hoor je hier. En als je van een mooi melodieus liedje houdt, maar ook van house, dan ben je aan het goede adres bij Kigo, want die kan het heel goed combineren, namelijk samen met Khalid en Griffin. Dit is Save My Love.

0: Dinoro en Gigi D'Agostino in my mind bij Hot Dance Radio. De hits with the beat, die hoor je hier. Straks David Guetta samen met Sia. En waarom werken die toch zo lekker samen? Is dat omdat ze bij een latte macchiato graag over hun kinderen praten? Of is er een andere reden? Straks meer.
1: Wilt u er fris en natuurlijk uitzien? Kies dan voor Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. De kliniek in de Noordkop voor botox, fillers en skinboosters. Onze ervaren en gecertificeerde specialisten helpen u graag aan een resultaat dat past bij uw wensen. Een intakegesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Ook voor afslanktrajecten met injecties en luxe huidverzorging bent u bij ons aan het juiste adres. Maak vandaag nog een afspraak in een van onze locaties bij u in de buurt via cmnh.nl. Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. Natuurlijk mooi.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

23 en Florence and the Machine, Say My Name bij Hot Dance Radio. En zojuist stelde ik de vraag, waarom werken David Guetta en Sia zo lekker samen? Niet omdat ze lekker macchiato's drinken en over hun kinderen praten, maar omdat de stem van Sia de muziek van David Guetta zo goed draagt. Hier zijn ze. Hands

Devote en Julia Church en Shades of Blue bij Hot Dance Radio. De hits with the beat, die hoor je hier. En ook even een lekkere throwback naar het begin van deze eeuw. Naar een productie van mannen die al in de jaren 90 bezig waren met het maken van dance. Gaston Steenkist en René Terhorst deden ze onder verschillende namen. Maar ik haal even het wikkeltje

0: Hot Dance Radio. Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molendijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
1: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Heerhugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly for the one.

0: Armin van Buuren. En dat was Jack Grease, Need You Now bij Hot Dance Radio. De hits with the beat, die hoor je hier. En morgen weer je collega's op het werk, hè? Dan zie je ze weer bij de koffieautomaat. Even een beetje aan de teambuilding werken. Misschien hebben jullie ook allemaal van die kleurtjes ontdekt bij elkaar. Hè? Je kent die kleuren wel. Jij bent rood, jij bent blauw, jij bent groen. Ja, maar waar is het allemaal op gebaseerd? Ja, zit dat in je DNA, die kleurtjes? Of heb je dit in het leven aangeleerd? Straks meer erover.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Hugo en Sonic en It Feels So Good bij Hot Dance Radio. De hits with the beat, die hoor je hier. Ja, ja, morgen sta je bij de koffieautomaat. Dus eventjes met elkaar te kletsen over die teambuilding, hè. Die kleurtjes zijn al een beetje verdeeld via die onderzoekjes. Jij bent rood, de ander is blauw, geel, groen. Ja. En zit dat nou in je DNA? Ja. Is dat nou allemaal bepaald door je omgeving? Onderzoekers zeggen het zit ook in je DNA. Maar niet helemaal. Ook je omgeving en je leven bepalen een heleboel zaken over hoe jij je gedraagt. Dus, maar goed, het zit ook in je DNA. Dus je zou kunnen zeggen morgenochtend eventjes bij de machine van ik kan er niks aan doen. Dit is Lucas en Steve.

Average Jack en de Malin Rivers bij Hot Dance Radio. Morgen een nieuwe programmering, hè? Ja, dat betekent dat Barry Brandt verschuift. Vanaf 3 uur naar 4 uur, van 4 tot 7. En om 6 uur heeft hij de 6 at 6. Volg het morgen.

Zurb, Ty Dolla Sign en Wiz Khalifa Location bij Hot Dance Radio. De hits with a beat, die hoor je hier en vanavond na 7 uur voor de laatste keer. De anthems non-stop. Want volgende week dan hoor je op zondagavond na 7 uur de herhaling van de Hot 40, hè? Precies. Dat ga je volgen. Dat gaat allemaal gebeuren de komende week. De nieuwe programmering. Maar nog eventjes de alwe voor vanavond na 7 uur. Zometeen another Abel Balder nog. En Colter die volgens mij vandaag 10 uur lang aan het mixen is in Amsterdam. Maar hier is hij bij de

0: Hotdance Radio.
1: Wilt u er fris en natuurlijk uitzien? Kies dan voor Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. De kliniek in de Noordkop voor botox, fillers en skinboosters. Onze ervaren en gecertificeerde specialisten helpen u graag aan een resultaat dat past bij uw wensen. Een intakegesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Ook voor afslanktrajecten met injecties en luxe huidverzorging bent u bij ons aan het juiste adres. Maak vandaag nog een afspraak in een van onze locaties bij u in de buurt via cmnh.nl. Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. Natuurlijk mooi.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Wij zijn Isabel Weasel. En je hoort ons iedere zaterdagavond in de Koekoesnest om 9 uur.

0: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

0: are next. So take my hand, don't be afraid. This too shall pass, this too shall pass. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
3: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
4: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molendijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
5: Wat is jouw ideale zondagochtend?

verse koffie en warme croissants? Dan sluit ik me graag bij jou aan. Want terwijl het buiten nog rustig is, klinken binnen de vertrouwde hits with a beat. En terwijl jij aan het genieten bent, zorg ik ondertussen voor een hot weekend reset. Want die heb je verdiend. Ik ben Mark Simons en je hoort me iedere zondagochtend van 9 tot 12 op Hot Dance Radio. Tot zondag. Turn up the heat.

0: te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

0: Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Wilt u er fris en natuurlijk uitzien? Kies dan voor Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. De kliniek in de Noordkop voor botox, fillers en skinboosters. Onze ervaren en gecertificeerde specialisten helpen u graag aan een resultaat dat past bij uw wensen. Een intakegesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Ook voor afslanktrajecten met injecties en luxe huidverzorging bent u bij ons aan het juiste adres. Maak vandaag nog een afspraak in een van onze locaties bij u in de buurt via cmnh.nl. Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. Natuurlijk mooi.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly for the one

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Podcast.
1: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
0: Hits with a beat.
2: Hot Dance Radio.
0: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
3: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
4: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
2: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

0: Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. Twee zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molenwijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: this.
1: These are next.
2: The Giants up for Detroit, a lovely city.
1: Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
3: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: Wilt u er fris en natuurlijk uitzien? Kies dan voor Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. De kliniek in de Noordkop voor botox, fillers en skinboosters. Onze ervaren en gecertificeerde specialisten helpen u graag aan een resultaat dat past bij uw wensen. Een intakegesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Ook voor afslanktrajecten met injecties en luxe huidverzorging bent u bij ons aan het juiste adres. Maak vandaag nog een afspraak in een van onze locaties bij u in de buurt via cmnh.nl. Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. Natuurlijk mooi.
6: What's up, everyone? This is Fetal Grand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
0: Turn up the heat.

0: je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Wilt u er fris en natuurlijk uitzien? Kies dan voor Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. De kliniek in de Noordkop voor botox, fillers en skinboosters. Onze ervaren en gecertificeerde specialisten helpen u graag aan een resultaat dat past bij uw wensen. Een intakegesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Ook voor afslanktrajecten met injecties en luxe huidverzorging bent u bij ons aan het juiste adres. Maak vandaag nog een afspraak in een van onze locaties bij u in de buurt via cmnh.nl. Cosmetisch Maatschap Noord-Holland. Natuurlijk mooi.
3: Tuesdays on ATS Radio are strictly

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.

0: Hot Dance Radio.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
1: Plain Jane Rotterdam.

night. Starting September 7th, Hot Dance is all new.

belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.

0: beat.
1: Ates Radio.
2: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. Twee zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molenwijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
3: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV-gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: Hey, let's talk about power hours.